0: zwaar het hier aan de kant.
1: Show me on a stop, 11 inch chainer, Edward Tom Tom 1120.
2: 11 inch chainer.